0: analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa. Your Radio.
2: Jouw radio.
1: Your Music.

0: 'Snachts ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans.

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Refi speciaal transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Refi speciaal transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La

muziek. Muziek. Muziek die het daglicht niet verdraagt. Maar in de nacht is het pure schoonheid. Costa at night. Costa Blanca.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: s'nachts. Ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: The Sound of the Costa.
2: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
3: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
3: Je woont hier of je overweegt het. Maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? Casa Ibiza vervolgt deze week de roadtrip langs de Costa's. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's, 1 vraag. Welke plek past bij jou? Aflevering 7 over de Vallei van Galon. Het achterland van de Costa Blanca staat nu op de soundofthecosta.com.
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
4: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

en ruis van de dag. Alle ruimte voor muziek. Costa at night. Costa Blanca Radio.

0: 'Snachts ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: Koker. Eén kraan en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
1: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
0: Quick.

0: ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: El Campeo, Altea en zelfs Valencia.
3: Sound of the Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: eerste zonnestralen.
1: Die eerste zonnestralen.
0: En jij? Nog half in de slaapstand.
2: Buenos dias.
0: Costa, wake up.
3: Costa Blanca Radio. I've been

0: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La Nucia.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Bebold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Bebold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Bebold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Bebold Interiors op Instagram.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten.

0: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
3: The Sound of the Costa.
4: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
6: Je bestelt een biertje en voor je het weet staat er een schaaltje met aardappeltonijn en mayonaise naast je glas. Deze week in Gusto. Het verhaal achter de Ensaladilla Rusa. De tapa die je gewoon krijgt.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
6: Op thesoundofthecosta.com.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kan melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: uur regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemorgen, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Op 8 september vindt in Gabia de afsluiting van de havenfeesten plaats, de Festas de la Mar. Tot 1 oktober is er in Alicante een internationale tentoonstelling over Europese nederzettingen in de prehistorie te zien. Met stukken uit 6 landen, bij Mark Plaza Dr. Gomez Ula. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 7 en zondag van 10 tot 2. In Benidorm zijn van 1 tot 4 oktober de Moros y Cristianos.

Janosfeesten. Een van de grootste van de regio, met onder andere kleurrijke optochten. Tot slot nog de markten voor morgen. In Galon is er elke zaterdag een vlooienmarkt. Deze vindt plaats van 9 tot 2 in het gebied van La Soute. De wekelijkse lokale markt in Benissa wordt elke zaterdag gehouden van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags in het centrum van het dorp. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@kostenblankeradio.nl.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Fiesta Blanca 2026.
3: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
2: Tinus.
3: Jimmy Davis.
2: Mieke.
3: Frank Galan.
2: Danny Christian.
3: Sam Goris.
2: Nadine. Met de Ladies of Pop.
3: En jawel, André Hazes.
4: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
2: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
3: Dresscode helemaal in het wit.
2: Mis het niet.
3: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
2: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
5: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
6: ATM Cucina Simas.
5: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
6: ATM Cucina Simas.
5: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
6: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
5: 604-126683.
6: ATM Cucina Simas.
3: Fiesta Blanca.
2: Mis het niet.
3: Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
2: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
6: ATM Cucina Simas.
5: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling. Een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music.
1: The

0: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com. Don
1: Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick! Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quuick.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quuick.
4: The sound of the Costa.
5: The sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
6: Weer onder de muggen gebeten terwijl je buurman niks heeft? Daar zit een reden achter en die heeft niks met pech te maken. Deze week in Bidasana. Waarom muggen sommige mensen veel liever hebben dan anderen. En wanneer een bultje gewoon een bultje is.
5: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
6: Op thesoundofthecosta.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
4: Your Costa.
5: Costa.
4: Your radio.
6: Jouw radio.
4: Your music.
7: The

0: Un total de 12 500 exemplaires distribués sur toute la Costa Blanca. Plus d'informations et toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La Nuz.

0: je nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio. Via DAB Plus.
2: Fiesta Blanca 2026.
3: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
4: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
4: Tienes.
3: Jimmy Davis.
4: Mieke.
3: Frank Galan.
4: Danny Christian.
3: Sam Goris.
4: Nadine. Met de Ladies of Pop.
3: En jawel, André Hazes.
5: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
4: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
3: Dresscode helemaal in het wit.
4: Mis het niet.
3: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
4: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
6: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en Arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
3: Fiesta Blanca.
4: Mis het niet.
3: Dinsdag 6 oktober 2026.
4: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
4: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music.
5: The sound of the Costa.
0: And now, Ora Loca.

0: Fiesta Blanca 2026.
1: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
2: Tinus.
1: Jimmy Davis.
2: Mieke.
1: Frank Galan.
2: Danny Christian.
1: Sam Goris.
2: Nadine. Met de Ladies of Pop.
1: En jawel, André Hazes.
3: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
2: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
1: Dresscode helemaal in het wit.
2: Mis het niet.
1: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
2: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
4: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaaltransport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaaltransport.
1: Fiesta Blanca.
2: Mis het niet.
1: Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
2: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
4: Revi Speciaaltransport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaaltransport.
5: The Sound of the Costa.
6: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
7: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
6: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
8: Je woont hier of je overweegt het. Maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? Casa Ibiza vervolgt deze week de roadtrip langs de Costa's. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's, 1 vraag. Welke plek past bij jou? Aflevering 7 over de Vallei van Galon. Het achterland van de Costa Blanca staat nu op de soundofthecosta.com.
6: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
4: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg het voorbije halfjaar ruim 900. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: It's cheesy. It's camp. It's heerlijk fout.
1: Ora Loca. Elke werkdag van 10 tot 11 in de morgen.
0: Bij Costa Blanca Radio.

0: /vacatures. Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar beboldinteriors op Instagram.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cocina Simas.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa.
4: Tu Costa.
3: Your radio.
4: Jouw radio.
3: Your music.
4: The

0: Classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Ghosted Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan.

0: Radio.
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitales.com.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonker via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone. Altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour, but better accent. Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Erik de Zwart hier en dit is de regioagenda. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Op 8 september vindt in Gabia de afsluiting van de havenfeesten plaats, de Festas de la Mar. Tot 1 oktober is er in Alicante een internationale tentoonstelling over Europese nederzettingen in de prehistorie te zien. Met stukken uit 6 landen, bij Mark Plaza Dr. Gomez Ula. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 7 en zondag van 10 tot 2. In Benidorm zijn van 1 tot 4 oktober de Moros y Cristianos feesten. Een van de grootste van de regio, met onder andere kleurrijke optochten. Tot slot nog de

0: Kokker. Eén kraan en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoud uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
3: The sound of the Costa.
4: The sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: De stranden lopen leeg. Het water is wel op zijn warmst. In september staat er meer op de agenda dan je denkt. In Biba Cultura. Waarom dit eigenlijk het mooiste seizoen is aan de Costa.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: Op thesoundofthecosta.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: 12 o'clock.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Tot zover het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
3: The

0: Fiesta Blanca 2026.
1: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
2: Tinus.
1: Jimmy Davis.
2: Mieke.
1: Frank Galan.
2: Danny Christian.
1: Sam Goris.
2: Nadine. Met de Ladies of Pop.
1: En jawel, André Hazes.
3: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
2: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
1: Dresscode helemaal in het wit.
2: Mis het niet.
1: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
2: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
4: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: Fiesta Blanca.
2: Mis het niet.
1: Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
2: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
5: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 66-jarige Rwandese uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Gabia, La Nucia en

0: jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app. Waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent, kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
4: Do you think that plant-based is boring? Think again. At La Carletta, we create artisan delicacies bursting with flavor. From handcrafted plant-based cheeses and delicious chocolates to innovative creations that impress even the most discerning food lovers. In 2025, our Forte Azul was awarded the title of Spain's best plant-based product. Curious to taste the difference? Discover our full range at lacarletta.com. La Carletta, plant-based flavor beyond expectations.
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
6: The

0: Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans,

0: Toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Refi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Refi Speciaal Transport.
2: The Sound of the Costa.
3: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
2: Costa Lifestyle.
1: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
4: Je bestelt een biertje en voor je het weet staat er een schaaltje met aardappeltonijn en mayonaise naast je glas. Deze week in Gusto. Het verhaal achter de Ensaladilla Rusa. De tapa die je gewoon krijgt.
3: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
1: Op thesoundofthecosta.com. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA twee keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Fiesta Blanca 2026.
3: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
4: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
4: Tinus.
3: Jimmy Davis.
4: Mieke.
3: Frank Galan.
4: Danny Christian.
3: Sam Goris.
4: Nadine. Met de Ladies of Pop.
3: En jawel, André Hazes.
5: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
4: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
3: Dresscode helemaal in het wit.
4: Mis het niet.
3: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
4: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
6: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.
3: Fiesta Blanca.
4: Mis het niet.
3: Dinsdag 6 oktober 2026.
4: Aan de Costa Blanca.
3: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
4: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel, waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa. Your radio.
3: Your radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
0: And now... Buenas tardes.

0: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
2: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: El Campeo, Altea en zelfs Valencia. Altijd en overal, The Sound of the Costa.

The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op. /vacatures.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: The Sound of the Costa.
2: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
0: Weer onder de muggen gebeten terwijl je buurman niks heeft? Daar zit een reden achter en die heeft niks met pech te maken. Deze week in Bidasana. Waarom muggen

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
4: Your Costa.
5: Costa.
4: Your radio.
6: Jouw radio.
4: Your music.
7: The sound of the Costa.
4: Now, buenas tardes.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick! Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-28866 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick.

0: grote parkeerplaats in het centrum. Waar op zondag de markt is naast de dierenwinkel. Don Panchito. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00. Don
1: Panchito. Siempre algo bueno.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quick.
3: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR- en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
4: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en

0: Adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Kenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cucina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cucina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cucina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa. Your radio.
3: Your radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: De middag is van jou. De muziek ook.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Costa Blanca.

0: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
3: The Sound of the Costa.
4: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
1: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: Je woont hier of je overweegt het. Maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? Casa Ibiza vervolgt deze week de roadtrip langs de Costa's. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's. Eén vraag, welke plek past bij jou? Aflevering 7 over de Vallei van Jalón. Het achterland van de Costa Blanca staat nu op de soundofthecosta.com.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
6: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Fiesta Blanca 2026.
1: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
2: Tinus.
1: Jimmy Davis.
2: Mieke.
1: Frank Galan.
2: Danny Christian.
1: Sam Goris.
2: Nadine. Met de Ladies of Pop.
1: En jawel, André Hazes.
3: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
2: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
1: Dresscode helemaal in het wit.
2: Mis het niet.
1: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
2: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
4: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve rompslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
1: Fiesta Blanca.
2: Mis het niet.
1: Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
2: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
5: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je nu een terrasje pakt in Denia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio. Via DAB Plus.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro.
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
0: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
4: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk je eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
5: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
6: Costa Lifestyle.
7: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
7: De stranden lopen leeg. Het water is wel op z'n warmst. In september staat er meer op de agenda dan je denkt. In Biba Cultura. Waarom dit eigenlijk het mooiste seizoen is aan de Costa.
5: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
7: Op thesoundofthecosta.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de VIII officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music.
5: The sound of the Costa.
0: And now, Costa Request met René Vissers.

0: Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love en de Romantics daarvoor, Talking in Your Sleep.
1: Ja, rustig, rustig, rustig.
0: Ik weet het is vrijdagavond, hè. Het weekend is begonnen, mensen. Thank God it's Friday. 6 uur geweest. Het is weer hoog tijd om jou te laten bepalen wat we kunnen draaien. Geef het door via de WhatsApp 659-169-527. Dat is 659-169-527. Of mail studio at costablancaradio.nl.
2: Costa Request. Costa
0: Request. En uiteraard kun je ook gewoon onze eigen Costa Blanca Radio app gebruiken. Die download je helemaal gratis en voor niks in de App Store en de Play Store.
3: Lekker, man.
0: Lekker is dat, hè? Ja, dat dacht ik al inderdaad. 3 in bereik met zometeen voor je. De Beatles. Hard Day's Night.
3: Wat is het lekker, hè?
0: Roger vroeg die aan. Daarvoor Robin Thicke, T.I. en Pharrell met Blurred Lines. Aangevraagd door Sam, die luistert naar Costa Blanca Radio in Denia. En als eerste in het rijtje van 3, Emma Heesters. Voor Lucinda, dit is Hart te Breken.

Costa Blanca Radio met de Detroit Emeralds hier bij de Sound of the Costa. Feel the need in me. Verzoek, ik kwam binnen via Finestrat. Daar zit Wout te luisteren naar Costa Blanca Radio. Dankjewel ook. Ik check even het actuele nieuws met je. De tram Noche Adore van het tram de Alicante rijdt zaterdag voor de laatste keer deze zomer 's nachts. De verbindingen bedienen onder meer Alicante, Benidorm, El Campello en San Vicente del Raspeig. Het extra vervoer is bedoeld om bezoekers tijdens de laatste zomerweekenden vervoer te bieden. En Finestrat start een nieuwe editie van de Bono Consumo. Inwoners kunnen daarmee hun koopkracht vergroten, terwijl lokale winkels, horeca en dienstverleners worden ondersteund. Voor de regeling is bijna €183.000 beschikbaar. De campagne loopt van 1 september tot 13 december. Je bent weer helemaal op de hoogte met Costa Blanca Radio. Met nu de favoriete track van Marco. Je wilde Antonio Orozco samen met Carol G. Dit is Descent.

0: siempre algo bueno.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La

0: Your Costa. Your radio. Your music. Your music. Your music. Laat het me horen dan. Nu. Letterlijk. Costa Request. Costa Request.
1: Escríbenos.
0: Studio. @costablancaradio.nl. Of via WhatsApp. 659 16 95.

De Boss Kings bij Costa Blanca Radio. Lido Shuffle. Daar maken we de opmits erg blij mee, want die wordt regelmatig aangevraagd. Astrid heeft hem deze keer ook aangevraagd. Dus bij deze hebben we hem even gedraaid. Laat even weten wat ik van jou mag draaien. Geef het door via de WhatsApp 659-169-527. Dus 659-169-527. Mail naar studio@costablancaradio.nl of download gratis de Costa Blanca Radio app. Dan kun je nog zowel een tekst als een voice-appje sturen. Met Ed Sheeran zometeen American Town voor Theo. Naar Blue Cantrell voor Lex. Dit is Hit 'Em Up.

0: /vacatures.
1: Fiesta Blanca 2026.
0: Het feest van het jaar. Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
0: In Torrevieja. Doe je witte outfit aan. En feest mee vanaf 15 uur. Met alweer 10 artiesten om u tegen te zeggen. Publieksopwarmer Funky D.
2: Tinus.
0: Jimmy Davis.
2: Mieke.
0: Frank Galan.
2: Danny Christian.
0: Sam Goris.
2: Nadine. Met de Ladies of Pop.
0: En jawel, André Hazes.
3: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef.
2: Afterparty met de Galaxies tot in de vroege uurtjes.
0: Dresscode helemaal in het wit.
2: Mis het niet.
0: Tickets en info op fiesta-blanca.com.
2: Fiesta Blanca, met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
4: Don Panchito.
5: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Fiesta Blanca.
2: Mis het niet.
1: Dinsdag 6 oktober 2026.
2: Aan de Costa Blanca.
1: In Torrevieja. Pure magie in het wit. En alles voor het goede doel. Het kinderkankerhospitaal SJD van Barcelona. Fiesta Blanca.
2: Met de sympathieke medewerking van de Sound of the Costa.
3: Cooker. 1 kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en cooker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
4: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar +34 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
5: Heel makkelijk. 1 kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag.

0: Dinsdag werden de twee mannen en vier vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Dat land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
2: Tu Costa.
1: Your radio.
3: Jouw radio.
1: Your music.
4: The sound of the Costa.
1: And now, Costa Request met René Vissers.

0: Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, Get Right. Monique heeft hem aangevraagd. Dankjewel. En ook Graham nog daarvoor. I'm Your Man voor Onno. Het is vrijdagavond. Welkom in je weekend.
1: Hey, ben je naam even kwijt? Hoe is het?
0: Tot 8 uur bepaal jij wat er gedraaid wordt. Laat dat weten via de WhatsApp. Het nummer is 659-169-527. Dus 659-169-527. Of mail naar studio@costablancaradio.nl. Dus mail naar costablancaradio.nl.
2: Costa Request. Costa
0: Request. En uiteraard mag je ook de Costa Blanca Radio app gebruiken. Heb je die nog niet? Download hem gratis. Hij is te vinden in de App Store en de Google Play Store. Hebben we er nog een beetje zin in?
3: Ik heb er zin in.
0: Mooi. Kunnen we dat ook weer afvinken? Met hier zometeen onder meer Billy Joel, My Life. Tough Love featuring Hippie Sabotage. En nu voor Vera. Dit is wat mijn moeder zei. Dit is Meteor.
2: Costa Request. Costa Blanca Radio.

0: Costa Blanca Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 hoor je Costa Request. Het programma waarin jij de DJ bent. Dus kom maar door met je favoriete tracks. Doe dat via de Costa Blanca Radio app. Die download je gratis in de App Store en de Google Play Store. Kijk ik intussen met je naar het nieuws van vandaag. De Policía Nacional heeft in Elche 4 mannen tussen 21 en 33 jaar aangehouden. Die worden verdacht van internetfraude met gestolen bankgegevens en de aankoop van dure mobiele telefoons. De politie koppelt de groep aan minstens 7 fraudeleuze transacties ter waarde van ruim 10.500 euro. En de jonge man is donderdagavond gered nadat hij op een klif bij El Campello vast was komen te zitten. Hij bevond zich zo'n 20 meter boven zee en kon niet meer zelfstandig verder of terug. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft hem met een helikopter van de plek gehaald. Hij raakte niet gewond. Komen weer wat leuke verzoekjes binnen. En zo heb ik hier bijvoorbeeld het verzoekje van Ruud. Goedenavond. Wat kunnen we jou blij mee maken?
1: De Free Electric Band van Elb Hammond.
0: Nou, gaan we die meteen regelen voor je. Heb je dan zelf ook een track waarvan je denkt, ja, die moet zeker nog even worden gedraaid? Vraag het uur, laat het weten. Mail studio bij Costa.

0: At La Carletta, we believe that great taste and conscious choices go hand in hand. That's why we craft artisan plant-based delicacies using only the finest ingredients, delivering an exceptionally rich flavor. Our passion for quality was truly recognized in 2025 when our award-winning Roquefort was named Spain's best plant-based product. Discover our beautiful artisan cheeses, decadent Cabon chocolates, and so many other delicious creations. Visit us at lacarletta.com. La Carletta. Innovation, flavor, and a passion for plant-based excellence.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458846. Plus 34 642 458846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
3: The sound of the Costa.
4: The sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
1: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
5: Weer onder de muggen beten terwijl je buurman niks heeft? Daar zit een reden achter en die heeft niks met pech te maken. Deze week in Bidasana. Waarom muggen?

0: soundofthecosta.com. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kastanjebruin 5.
1: Dat is wat de bandnaam betekent.
0: Ja, je hebt er verder niks aan.
1: Maar je pikt het toch weer even mee. Maroon 5 bij Costa Blanca Radio.
0: Gerry wordt er heel blij van, dankjewel.
1: Animals hoorde je bij Costa Blanca Radio.
0: Straks na 8 uur heel veel plezier bij een nieuwe aflevering van Edison 8. In de mix vandaag weer.
1: Ah, daar zitten weer klappertjes in hoor. Dat komt helemaal goed straks.
0: En na 9 uur is er een nieuwe aflevering van de Dance Classics Party. Jouw ideale opmaat naar een prettig weekend hier bij Costa Blanca Radio.
1: Ik heb het vermoeden dat Wilco zo meteen nog voorbij komt.
0: Als ik dat nog red.
1: Ah, dat moet wel lukken.
0: En nu is Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Maak er een fijne Costa Blanca Radio vrijdag van.

0: jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Nooren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
4: The

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan €5.000?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cocina Simas.
3: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The sound of the Costa.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: El Campeo, Altea en zelfs Valencia. Altijd en overal, The Sound of the Costa.

Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. 6 anderen raakten gewond, van wie er 2 ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
0: And now, Dance Classic.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

op de vrijdagavond, Friday night, van 11 tot middernacht. 60 minutes until midnight. Club Costa live. Club Costa live. DJ Forbes Deluxe. Costa Blanca Radio.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van middernacht.
1: Midnight.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
1: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram. Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine eDrink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine eDrink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: 'Snachts ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot